0: coração.
1: Stress is de reactie van het lichaam op druk. Het kan vele oorzaken hebben. Verantwoordelijkheden, uitdagingen, angst, onzekerheid of constante eisen. In kleine hoeveelheden kan stress het lichaam helpen reageren. Maar wanneer het continu aanwezig is, begint zowel de geest als het lichaam te beïnvloeden. Het lichaam komt in een staat van alertheid. De hartslag versnelt, de geest wordt actief en het systeem bereidt zich op actie. Wanneer deze staat langdurig aanhoudt, keert het lichaam niet terug naar rust. Na verloop van tijd begint deze constante druk de volgende zaken te beïnvloeden. Onze geest wordt rusteloos. Dan hebben we moeite om te concentreren. Wat hij met ons lichaam doet, dan zijn we gespannen. We zijn vermoeid. En vervolgens beïnvloedt het ons algehele gezondheid. Stress is niet alleen wat er met ons heen gebeurt, maar ook hoe het lichaam ermee omgaat. Dus als je je impulsen en emoties niet kunt beheersen zoals je misschien zou willen, kun je wel je wil beheersen en zo zal er een complete verandering in je leven plaatsvinden. Dus dat te begrijpen. Als wij dit begrijpen, zien we dat herstel niet alleen draait om het wegnemen van druk, maar ook om het lichaam te helpen terug te keren naar een staat van rust. In de Bijbeltekst met wat ik deze wil ondersteunen vandaag, die komt uit Matteüs 11. Matteüs 11, 28 en 29 zegt als volgt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En dat kunnen wij in Matteüs lezen. En dat is wat onze Heer van ons wil. De rust in onze geest. En ik nodig jullie vanmorgen uit, wanneer we het hebben over de oorzaken van stress.

0: Danke, Roman Janine, Pablo Letres, un party van nostro bij de gezondheid.
1: We bedanken zuster Janice voor de bijdrage die zij gegeven heeft in de gezondheidsleer.
0: Belangrijk thema.
1: Het is een zeer belangrijk thema, stress. We roepen uiteraard eerst onze preesteam naar voren en daarna de osjes die het collecte zal ophalen. We willen ook gelijktijdig de strijders van het gebed naar voren roepen om voor ons te bidden en aansluiten uiteraard bidden voor de collecte.

0: para poder nos salvar.
1: Come by Jesus, come by him.
0: Para tu persona non cuta sinta, non sto pedinam palanta para.
1: Ma
0: si non antame per ricevere benedizione anche un Signor timpanang awe.
1: Para la persona di noch sette vuole vi fragen om op te staan.
0: Non sto mai in orazione.
1: E we zullen in gebed gaan.
2: Dankie Signor.
1: Dankie God.
2: Dank je, Señor, voor uw alma naar uw bini,
1: dank je, Heer, voor alle zielen die naar voren zijn gekomen voor uw troon van genade.
2: Señor, we conocen cada uno en un corazón, Señor.
1: Heer, u kent in ieders hart, Heer.
2: We sacan un carga con antiga anoche, Señor.
1: U weet wat ze allemaal met zich meedragen, Heer.
2: We sacan lo cual con anta trece ave delante de vuestro Señor.
1: U weet ook wat zij naar voren brengen bij uw troon van genade, Heer.
2: Oh, Señor, me te pedimo pabo por obra.
1: O Heer, ik vraag u om te werken.
2: Toca cada un di nan, Señor.
1: Raken ieder aan, Heere.
2: Mostra na e camina cu abo kepa nan cana, Señor.
1: Laat hun de weg zien die u wilt dat ze bewandelen, Heere.
2: Señor, no tiene otro Dios manera abo.
1: O Heere, er is geen andere God zoals u. Daarom staan we op dit moment voor uw troon, Vader.
2: Señor, Susana e alma nan, Señor.
1: Heere Jezus, genees elke ziel.
2: Si tiene que aquí nanco de petición para matrimonio, Señor.
1: Als er mensen hier zijn met verzoeken voor een huwelijk.
2: Taco nan de manera especial, Señor.
1: Wees bij hun op een speciale manier.
2: Es nanco tiene problema financiero o tata.
1: Degene met financiële problemen.
2: Ayuda nan, Señor, mostrarle camino para cana.
1: Help hun, wijs hen de weg om te bewandelen.
2: Es nanco de problema para un trabajo.
1: De mensen die een probleem hebben om een werk te vinden.
2: Es nanco de inseguridad de un cas.
1: De mensen die geen huis hebben.
2: Help dat zij
1: ook een dak boven hun hoofd
2: krijgen, Vader. Wees
1: ook bij de mensen met mentale problemen,
2: Vader. O Jezus, ik breng al deze zielen. Obra manera abo sopor, o Tata. Werk hoe u wilt,
1: o Jezus, ik breng al deze zielen.
2: Obra manera abo sopor, o Tata.
1: Werk hoe u alleen dit kan, Heer.
2: No tiene un Dios manera abo, Señor.
1: Er is geen ander God zoals u, Vader.
2: No saco bot un Dios que atende y bota obra.
1: Wij weten dat u een God bent die hoort, die luistert.
2: Benedizionature alma nan qua bindilanti aki.
1: Zegen alle zielen die naar voren zijn gekomen.
2: Cumpli con una petición según a vos su voluntad. Mite pedibu ture sakinan, Señor.
1: Voorziet in een noden zoals het uw wil is, Vader.
2: Mite pedibu ture sakinan.
1: Dit alles vragen wij u.
2: No pasoma no siunta digno di nada.
1: Niet omdat wij het waardig zijn.
2: Per de nome di Jesus.
1: Maar in de naam van Jesus Christus.
2: Amen.
1: Amen.

0: Jesus te esperar.
1: Nos cabeza bajada, nos ojos cerrados.
2: Onze hoofden gebogen, onze ogen gesloten.
1: Eterno Jesús.
2: Eeuwige Jezus.
1: Dank u, Señor.
2: Dank u wel, Heer.
1: Dank u voor een semana nuevo.
2: Dank u wel voor een nieuwe week.
1: Dank voor een día nuevo, Señor.
2: Bedankt voor een nieuwe dag, Heer.
1: Camine nos para escuchar más de Señor su palabra.
2: Waar wij meer zullen horen over uw woord.
1: Dank u, Patrice, nos bon aquí nan.
2: Bedankt dat u ons veilig hierin hebt gebracht.
1: Nos va a sentar hoor.
2: Wij gaan nu zitten.
1: Y nos va a escuchar la Señor su voz.
2: En wij gaan luisteren naar uw stem, Heer.
1: Papia, Señor.
2: Spreek, Heer.
1: Nos te escucha.
2: Wij luisteren.
1: De nombre de Jesús.
2: In de naam van Jezus.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bon siman.
2: Goede week.
1: Dios bendicionado.
2: God zegen u.
1: Dank je pas koei wat aan de genoten zien maken.
2: Bedankt dat u hebt gekozen om deze week weer bij ons te zijn.
1: Dan is último semana.
2: Onze laatste week.
1: Ik heb je zaterdag gehoord. Lo mejor ainda está mañana.
2: Ik wil u zeggen, het beste is nog steeds vanmorgen.
1: Otro mañana.
2: Overmorgen.
1: Pues no porque eres invindi.
2: Je moet komen.
1: Así todo posible voor de último semana.
2: Maak alles, doe alles wat mogelijk is om de hele week te komen.
1: Dios te costa grande para visar.
2: God heeft grote dingen om u te vertellen.
1: Costa importante.
2: Belangrijke dingen.
1: En te costa urgente.
2: En urgente zaken.
1: Que me si un bobin.
2: Dus als je niet kan komen.
1: Bin toch.
2: Kom toch.
1: Me quer animar para boa se possível para botei.
2: Ik wil je aanmoedigen om alles te doen om toch te zijn.
1: Oriente me contava de maneira boa, me estei presente.
2: Wanneer mensen je komen vertellen,
1: not a manera de me stay,
2: is het niet hetzelfde als wanneer je zelf hier bent.
1: Wat in de primera mano, wat in de promé.
2: Je hebt het uit eerste hand.
1: Met je paar regalo aquí,
2: ik heb een paar cadeautjes hier.
1: Nee, was, met een curioso.
2: Ik ben benieuwd.
1: Nee, was, het een persoon, ik heb een amigo die nos cabine, va promé biau.
2: Een van onze vrienden die vandaag voor het eerst hier is.
1: Met een curioso.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
1: Promé biau? Oké. Los que invitaron man. Bintumele.
2: We nodigen u uit om te komen.
1: Oké, Bintumele, bini, bini.
2: Kom maar.
1: Nos tiene un regalo, ahora.
2: Ik heb drie cadeautjes voor u.
1: Waarom aan dat schooi?
2: Welke kiest u?
1: Zij.
2: Wie?
1: Dios bendicionado.
2: God zegen u.
1: Oké, ik ben er gedaan mee.
2: Deze meneer ook.
1: Oké, okay. Sorry. Dios bendicionado,
2: God zegen u.
1: Ik heb hier
2: en deze goede vriend ook.

0: Wat wilt u graag? Wel, alles gevuld met zegeningen.
1: Wat aan? Roman Boké. Deze kinderen, Kierman de Pekanskoor. Oké dan. Oké.
0: Amen.
1: Ablief? Umpa? Kik is al een dikko. Sipper, unkiko. Boeki. Sidemas boeken aan de jassen. Zee. Ik heb een boekje bij ja. Als je een stuk omblik door is, dan moet je daarvoor. Ondukune? Oké. Dan denk ik dat je niet zegt dat je ondukune. Oké. Bom, dat doe je nog een oké. Que Romanang, nós estamos contentes com as coisas que estamos com nossa noite.
0: Dus wij zijn blij dat u er gekozen, voor hebt gekozen om hier te zijn vanavond.
1: E me digo bisabo que Deus oferecia nossa salvação.
0: Ik moet u vertellen, God heeft ons redding aangeboden.
1: Als je dat amanhã noite não quer desimbing.
0: Dus morgenavond alsjeblieft kom.
1: Het is sumamente importante.
0: Het is heel belangrijk.
1: Amanhã noite temos da titular.
0: Morgenavond is de titel.
1: Tá tempo para escolher.
0: Het is de tijd om te kiezen.
1: Resurrection correcto.
0: Voor de juiste opstanding.
1: Tá tempo para escolher.
0: Het is tijd om te kiezen.
1: Resurrection correcto.
0: Voor de juiste opstanding.
1: Daarbij die dos.
0: Er zullen twee zijn.
1: Dos resurrection.
0: Twee opstandingen.
1: Maar jij nooit die dos kiep is abo quarta correcto.
0: Morgenavond gaat God u vertellen welke de juiste is.
1: Pastor, we moeten bonsa.
0: Want als je sterft, weet je het niet.
1: Perdón, deze show wordt ook maar promebo muri.
0: Maar het gaat om een besluit voordat je sterft.
1: Niemand kan het voor je nemen.
0: Niemand kan het voor je nemen.
1: Kermendi.
0: Met andere woorden.
1: Maar jij gaat nooit hierover.
0: Morgenavond.
1: Si bonopo bin.
0: Als je niet kan komen.
1: Bito.
0: Kom toch.
1: Zeg ik dat dependeert van futuro.
0: Is jouw toekomst is hiervan afhankelijk.
1: Dios que explicabo.
0: God wil je uitleggen.
1: Dios que babosa.
0: God wil dat je weet.
1: Qual tá a ressurreição correto?
0: Welke de juiste opstanding is?
1: Zeta, não laga nada estorbar amanhã à noite.
0: Laat niets jou hinderen morgenavond.
1: Se você não vir amanhã à noite,
0: als je niet kan komen morgenavond, kom toch.
1: Esse tema está sumamente importante.
0: Want de thema is heel erg belangrijk.
1: E hoje noite,
0: vanavond,
1: é único passaporte para salvação.
0: Het enige paspoort tot redding.
1: É único.
0: De enige.
1: Resumir lo que nos trata ayer, papotine.
0: Even een samenvatting van gisteren. Degene die er waren hebben al begrepen. En voor degene die vandaag voor het eerst hier zijn. Om in God te kunnen geloven. Moet je kiezen om naar God te luisteren. Waar of waar.
1: Amen.
0: Amen.
1: Om
0: te geloven moet je luisteren. Om te vertrouwen. Moet je geloven. Je moet luisteren om te geloven. Om te kunnen vertrouwen. Om een relatie met God te hebben. Moet je God vertrouwen. Iedereen die een relatie heeft met iemand op een bepaald niveau gaat om vertrouwen. Zodra het vertrouwen begint af te zwakken. Dan loopt de relatie ook risico om kapot te gaan. Je hebt geen relatie met iemand die je niet vertrouwt. Omdat je hem of haar vertrouwt.
1: Begin
0: je een bepaalde relatie, een vriendschap met
1: diegene.
0: En als je een relatie met God wil hebben. Dan ga je hem leren liefhebben. Je kan God niet liefhebben als je geen relatie met hem hebt. Niemand houdt van iemand die ze niet kennen.
1: Dat is hoe conocende.
0: Naarmate je degene liefhebt. Je leert hoe om te gaan
1: mas
0: met hem.
1: Confie,
0: hoe meer je vertrouwt.
1: Geeft,
0: en je begint je te openen om lief te hebben.
1: Nel momento que endes, traicionabo confiança.
0: Wanneer degene jouw vertrouwen schendt.
1: Como ende normal, bota ser abek.
0: Als normale persoon sluit je weer af.
1: Assim tá.
0: Zo is het.
1: Com Deus te mesmo coisa.
0: Met God is hetzelfde.
1: Mas bota relacionar com Deus.
0: Hoe meer relatie je
1: mas
0: met hem hebt. Hoe meer je hem leert lief hebben. Amen.
1: Então, mas você estima Deus,
0: hoe meer je God leert lief hebben.
1: Dan
0: heb je vreugde om hem gehoorzaam te zijn.
1: Mas o que com Deus bisabo,
0: want wat God je zegt.
1: Que com Deus sinhabo,
0: wat God je leert. Is voor jouw
1: amen?
0: Eigen goed. Amen.
1: Tremendo Dios, hermano.
0: Een geweldige God.
1: Pero nos tengo escucha.
0: Maar we moeten luisteren.
1: Tiene que estar comisa.
0: En daar begint het.
1: Hopiende sabe Cristo.
0: Vele mensen weten over Christus.
1: Pero no te quieren en Jesús.
0: Maar ze geloven niet in Jezus.
1: Nansa.
2: Ze weten het. Maar ze geloven niet. Vele mensen geloven.
0: Maar
2: ze houden het beperkt.
0: Ze
2: geloven niet in Jezus zoals God wil dat ze geloven in Jezus.
0: Ze hebben
2: een bepaald niveau van wantrouwen. Ze zijn bang. Terwijl God simpelweg hun vertrouwd heeft met het leven. Want het leven komt alleen van God. We leven omdat we leven hebben gekregen. We leven niet omdat we het leven geschapen hebben, want we kunnen het leven niet scheppen. We hebben het leven gekregen. En omdat we het leven gekregen hebben, moeten we proberen om goed te leven. Want dat leven heeft een periode. God alleen weet hoeveel jaar je hebt gekregen. God alleen weet hoeveel ik heb gekregen. Maar één ding is zeker. Als je nu 60 jaar bent, kan je niet met 40 jaar sterven. Waar of waar? Je kan niet met 10 jaar sterven. Je bent het al voorbij. Je kan wel met 61 sterven.
0: Zie of nou?
2: Ja of nee? Dat is wat God u vanavond wil uitleggen. Je bent het al voorbij. Maar het is nog niet afgelopen. Want hij heeft nog steeds een tijd van overtuiging. Wat God je vandaag wil aanbieden. Is een leven dat niet
0: eindigt.
2: Hoeveel van ons zijn geïnteresseerd in zo'n leven? Laat me de handen zien.
0: Dat doe je, dank je, maar
2: hoeveel mensen geloven daarin, want je hebt je eigen manier hoe je het wil bereiken. En ze zijn niet geïnteresseerd. Ik leef
0: 20
2: jaar.
0: En
2: wanneer het af is, is het af. Wij allemaal hebben hem nodig. Allen die hun hand hebben opgeheven, die willen. Maar weet je dat alleen maar God het eeuwig leven kan aanbieden? God is de enige die de macht heeft. Als het resultaat zelf is, kunnen de doktoren je vertellen,
0: scientificamente prueba,
2: wetenschappelijk bewezen, dat je 2 jaar over hebt.
0: Dios te avisa, mi, dat doe je 50 más.
2: God zegt, ik geef je nog 50.
0: Qua dokter bij contra.
2: Welke dokter kan daar tegenin?
0: Toch een experience die ik heb aan Marie.
2: Ik ken de ervaring van.
0: Lijkt je 5 en maas, dat weet ik nou even in mijn mente.
2: Jezekia heeft 15 jaar erbij gekregen. God heeft hem laten weten. Bereid alles voor. Want je gaat sterven. Mijn broeders heeft alles voorbereid. Maar hij is zelf naar God teruggegaan. Weet je wat ik tot de Heer zeg? Heer, als de dag komt, accepteer ik
0: het.
2: Maar denk er alleen maar aan hoe ik met u gewandeld heb. Hoe ik u heb
0: gediend.
2: Hoe ik u heb gehoord. Hoe ik u heb vertrouwd. Hoe ik heb geleerd u lief te hebben. Met andere woorden, hij is gegaan op de dingen die hij heeft gedaan. Toen de profeet Jesaja daar wegging, heeft God gezegd tegen hem,
0: ga terug.
2: Zeg tegen koning Jehizkia dat ik zijn
0: gebed
2: hoor. Halleluja. Kunt u mij volgen,
0: broer?
2: God heeft hem gezegd, bereid je voor. Want je gaat sterven. Hij is bij geen enkele dokter gegaan. Hij is gegaan naar God zelf. Want God heeft kan het leven verlengen. Als je moet sterven, zal de dokter zeggen, roep je familie enzovoort. Geen van hun kan het proces stoppen. God wel.
0: Amen.
2: Amen.
0: God heeft
2: deze man 15 jaar meer gegeven. Kan je voorstellen, vandaag is de laatste dag. En je hebt nog 15 jaar gekregen. Weet je wat geweldig is? Dat gedurende die 15 jaar je niet kan sterven. Die auto rijdt je aan en je staat weer op. Want ik kan niet sterven. Ik val van het dak, blam. Want ik kan niet sterven. God heeft me 15 jaar gegeven.
0: Después, okay.
2: daarna ook.
0: Pero promeno.
2: Maar daarvoor. Amen. Amen.
0: E Dios mi sta proprio dico
2: a ver noche. Over God spreek ik vanavond met jou.
0: Je 5 jaar su vida acaba.
2: 15 jaar.
0: Pero está sa onde vai?
2: Mas hij wist waar hij naartoe
0: ging. Avoto corre vai ser capaz, ser doctor.
2: Hij gaat misschien naar de dokter.
0: Specialista.
2: Specialist.
0: Científico.
2: Hij de wetenschap.
0: Waar ore cose cava da cabela cava
2: Roma. Wanneer het op is, is het op.
0: Niemand die non può aumentare.
2: Geen van hun kan het stoppen.
0: Dios sì.
2: Maar God wel.
0: Da vale la pena querer e confidare in Dios?
2: Is het het niet waard om hem te vertrouwen en te geloven? Dan, dus je kunt begrijpen dat een van de problemen die we hebben, zoals we benoemd hebben,
0: Jeremia
2: 17:9, het hart.
0: Nos corazón,
2: ons hart
0: engañoso,
2: is leugenachtig.
0: Dios die está corrupto.
2: God zegt het is corrupt.
0: Hermana, nos problema está,
2: ons probleem is, broers en
0: zusters,
2: wanneer we hier geboren
0: nos
2: worden,
0: problema básico está nos corazón,
2: is ons basisprobleem,
0: nos mente,
2: ons denken, ons verstand.
0: Eta nos problema.
2: Dit is ons probleem.
0: Y si vos no permitís, Dios te va a cambiar.
2: En als je niet toestaat dat God je helpt om het te veranderen.
0: Pero en su mente como te cuidado, te va a caminar de bon que vai.
2: Hetzelfde verstand dat je blijft verzorgen, het brengt je waar je gaat.
0: Pero para Dios informado.
2: Maar zodat God je kan informeren.
0: E tengo que buscar canal de bon mente.
2: Moet hij de toegang hebben tot jouw verstand.
0: E tengo papi cubo.
2: Hij moet tot je spreken.
0: E tengo explicado.
2: Hij moet je uitleggen.
0: Para vos comprender.
2: Zodat je kan begrijpen.
0: Anche vai a turco.
2: Ook al heb je alles hier gekregen. Soms moet je wat opgeven om dit platform te verlaten. Maar denk ook na. Hier blijven. Is kiezen om te sterven. En verloren gaan.
0: Amen.
2: Amen. Hoeveel van ons geloven dat?
0: Dat
2: als je hier staat, dat je hier blijft, dat je
0: gaat sterven en verloren gaat.
2: Wie zegt, dominee, je spreekt
0: nooit.
2: Ik blijf hier, dominee. Laat me je hand
0: zien. Schaam
2: je niet, het is wat je gelooft.
0: Oké. Dus waar je banden?
2: We gaan nu naar hier.
0: Quanto de nós?
2: Hoeveelen van ons?
0: Sabendo que aqui vai na vida eterna.
2: Die weten dat deze kan het eeuwig leven.
0: E vai para sempre.
2: Voor altijd leven.
0: Não de 5 anos.
2: Niet 15 jaar.
0: Wow, eternidade não tem aí mais.
2: Eeuwigheid.
0: Quanto de nós queremos, mano?
2: Hoeveelen van ons geloven dat?
0: Então, me deve saber o que vou te guardar, se vou boia que
2: banda. Ik ga je vertellen wat je moet doen om daar te komen.
0: Wat dan nasce aqui banda, hein?
2: Denk erom, je wordt hier geboren.
0: Wat dan nasce aqui banda?
2: Je wordt hier geboren.
0: Dan die verbod nasce, já vou começar a morrer, cara.
2: Je bent net geboren en je begint al te sterven. Wanneer je een dag oud bent, op deze wereld, is een dag dichter bij je dood. Wanneer we naar boven tellen, dan tellen we om eraf te halen. Weet u nog hoeveel jaren de Bijbel zegt dat we te leven hebben? 70 jaar. Dat wil zeggen, als je vanavond hier zit, en je bent 35, dan ben je aan de top.
0: En de orde ben je de top.
2: En wanneer je aan de top bent, dan begint hij naar beneden te gaan. Wat je wilt, mag je doen.
0: Pedicure.
2: Manicure.
0: Curpacure.
2: Curpacure.
0: Turei.
2: Al die kuren.
0: Roman, bo no po stop e proces.
2: Je kan het proces niet stoppen.
0: Como que bo ta cambia cara, messi bo que?
2: Als je wil, kan je je gezicht veranderen.
0: Bo ta bira biau di pating.
2: Je wordt oud van binnenuit.
0: Dus eso se dico nos tour.
2: En dat gebeurt met ons allemaal. Ik wil dat je het belang van het onderwerp van vanavond
0: inziet.
2: Want God geeft u een kans. God zegt, ik haal het hart van steen weg. En ik geef je een hart van vlees. Een hart om zijn wil te doen. Waarom, mijn broers en zussen? Want ons probleem is ons natuur. Het is niet wanneer je verkeerde dingen doet, dat je een zondaar wordt. Dat je een zondaar bent, doe je de verkeerde dingen. En alleen God kan je helpen in dat proces. Wat je ook wil doen, je doet toch het slechte. Als je geen kwaad doet, denk je aan het kwaad. Want het probleem is onze natuur. Sommige vechten om te stoppen met verkeerde dingen doen, maar dat is niet God zijn doel. Want je kan niet stoppen met verkeerde dingen doen. Hoe je het ook verlangt, je kan niet stoppen.
0: Dat is een sapo, no?
2: Er was een kikker.
0: Kukera. Nou, staat hier een schorpioen.
2: Er was een schorpioen.
0: Kukera cruzou rio.
2: Die wilde de rivier oversteken.
0: En de enige kandidaat die hij tegenkwam
2: was een kikker. En de enige kandidaat die hij tegenkwam was een kikker.
0: En hij fluitte sabo fiu wiep.
2: Hij floot de kikker fiu wiep.
0: Wie weet dat?
2: Kom luisteren.
0: Sabo die kunnen.
2: En die kikker zei.
0: Hij kunnen.
2: Wie ik? Hij zegt ja, ja, ja.
0: Sabo bij een paar de
2: distance. Die kikker kwam en die bleef op een afstand.
0: Sabo
2: die kunnen. Die kikker zei van waar kan ik je mee helpen?
0: Hij kunnen sabo was aan mij bij de overkant.
2: Hij zegt kikker weet je ik wil naar de overkant.
0: Maar wanneer was aan landen een probleem?
2: Maar zoals je weet zwemmen is een probleem.
0: Sabo dat ik zeg men.
2: Die kikker zegt wat betekent dit?
0: Het is nog sabo voor mijn zoon.
2: Hij zegt nee kikker weet je weet wel. Als je me helpt.
0: Wat is super belom om te worden je dames. Als ze landen op het land.
2: Wat
0: dat die
2: jou. Jij kan zwemmen. Je bent heel goed in het water.
0: Namu mang.
2: Geef me hand.
0: Sabo die mimi is dan loco.
2: Die kikker zegt je moet wel gek zijn.
0: Pas als si mi do nabu, la gabo sobre mi lomba.
2: Als ik je op mijn rug toelaat.
0: Abo de schorpioen.
2: En je bent een schorpioen.
0: En tot palokuru bo si.
2: En voor gekheid kan je.
0: Ik doe een sabo fui jou. Sabo van zeg je zeg.
2: Fui kikker.
0: Na
2: serieus.
0: Sabo dan je dami?
2: Zie je gaat me toch helpen?
0: Nou min dat je cruel is sabo.
2: Zo gemeen ben ik ook weer niet.
0: En hij convinceerde sabo.
2: En hij overtuigde de kikker.
0: Sabo back parkeer.
2: De kikker kwam naar achter parkeren zich.
0: Sabo die kunnen subi.
2: De kikker zegt stap op.
0: Subiru.
2: Hij stapte op.
0: Sigurante baian ta kompo.
2: Naarmate ze gingen bleven ze praten.
0: Sabo normaal gebouwd al hondo no hopi hondo.
2: De kikker de zee de rivier is diep hè. Ja het is
0: sabo,
2: heel erg diep.
0: Sabo zeg ik dat profiel. Nos un salando. Nos como scorpio salando.
2: Wij als schorpioenen kunnen niet zwemmen.
0: Prima toko sabo.
2: Maar ik vind het geweldig
0: van
2: je.
0: De landen,
2: je weet hoe je moet zwemmen.
0: Want interessante la bai pui la bai pui.
2: En ze gingen.
0: Sabo die nee ise pui brother.
2: Hij liet zijn.
0: Isa e pui.
2: Hij liet zijn staart zakken zijn. Hij was moe.
0: Hij zei
2: tegen die kikker, ik moet moe zijn dat mijn angel gaat zakken. Maar die kikker die vertrouwde het niet. Hij zegt kikker,
0: foei.
2: Kijk, we zijn al bijna 3/4 van de weg. Nog een beetje en we zijn er.
0: Sabo de babole baba
2: je zakt het weer, til het weer omhoog.
0: Maar finalmente por aguanta mano.
2: Uiteindelijk kon hij het niet meer volhouden.
0: Casi llegando.
2: Ze waren er bijna.
0: Sabo de gine ma
2: bisabu ik heb je gezegd dat je me gaat prikken.
0: Bamira.
2: Heb je gezien?
0: En nu gaan
2: we beide
0: verdedigen.
2: Want ik zerf en jij kan niet zwemmen.
0: Sorry.
2: Hij zei tegen de kikker sorry.
0: Dat
2: is mijn natuur. Ik kan het niet anders doen.
0: Ons
2: probleem is onze natuur.
0: Je
2: belooft God van maandag tot vrijdag. Maar je doet hetzelfde. Als we ons natuur niet veranderen, blijven we slaaf van onszelf. Het probleem ligt in ons natuur. En als we dit begrijpen, dan blijven we steeds in de belofte. Sommigen willen veranderen en bij God komen. Als het mogelijk was, dan zou God in de hemel blijven en iedereen naar boven roepen. Maar heb je niet gemerkt dat Jezus moest komen? Om zijn leven op te offeren. Om onze schuld te betalen. Zodat wij vergiffenis van zonde krijgen. Met de mogelijkheid om te kunnen veranderen. Want uit onszelf. Kunnen wij dat niet. En ik wil dat u dit begrijpt. Mensen veroorzaken vaak problemen voor zichzelf. Ze denken wanneer ik klaar ben met alle de slechte dingen doen. Dan kom ik bij God. Geef me de datum. Geef me het jaar. Want je kan niet. Wanneer je strijdt met die 10 zonden die je hebt. En de duivel merkt op dat je bij de 9 aankomt. Dan zegt hij, laten we nog een pakket erbij doen. Zo blijf je strijden totdat je leven voorbij is. En nooit heb je redding
0: gezocht.
2: Nooit heb je hem geaccepteerd. Je strijdt daadwerkelijk tegen je zonde. Maar de redding is niet strijden tegen je zonde. Redding is komen bij degene die jou het eeuwig leven kan geven. Amen. Het moet duidelijk zijn voor ons. Anders vermoeien wij
1: onszelf.
2: Vele mensen die doen alsof zij kunnen stoppen met
1: zondigen
2: en dan komen ze bij God. Ken je iemand die nadat hij beter is geworden naar het ziekenhuis gaat? Dat is net het tegenovergestelde. Wanneer je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Met God is hetzelfde. Nu daar je in de problemen bent. Nu je een slaaf bent. Nodig God jou uit. Laat me jou helpen. Laat me je bevrijden. Waarom? Want als Jezus jou bevrijdt. Dan ben je daadwerkelijk vrij. Amen. Je kan jezelf niet bevrijden. Je kan niet. Sommigen doen en blijven vasthouden dat ze het kunnen. En vanavond zeg ik u. Je gaat het niet halen. Als je iets kunt behalen. Dan is het niet volgens de wil van God. Dus in plaats van je tijd te verspillen. Kom bij Jezus. We leren hier. Dat informatie de basis is. Zodat God onze bestemming verandert. Wil God ons informatie veranderen. Als je niet toestaat dat God je informatie verandert.
1: Dios no puede cambiar tu destino.
2: Kan God je bestemming niet veranderen.
1: Porque información te mira pensamiento.
2: Want informatie wordt gedachte.
1: Pensamiento te mira idea.
2: Gedachten worden ideeën.
1: Ideeën te mira hábitos.
2: Ideeën worden gewoontes.
1: Hábitos te mira acción.
2: Gewoontes worden handelingen.
1: Acción te mira costumbre.
2: Handelingen worden weer gewoontes.
1: Costumbre te mira carácter.
2: En de gewoonte vormt de karakter.
1: En de karakter te guiaba naar tu destino.
2: En de karakter brengt je naar je bestemming. Dat God je bestemming verandert. Moet God je informatie veranderen. Ouders, luister. Vaak wil je kind pakslag geven. Je geeft zoveel pakslag dat je zelf moe wordt. Want je wil dat het kind verandert. Als je wil dat je kind verandert. Verander zijn informatie. Want naarmate het kind eet van die
1: informatie.
2: Het brein vertaalt die informatie. In handelingen. Verander zijn informatie en dan ga je zelf
1: zien.
2: Die persoon verandert. Die heeft geen klappen nodig. Die heeft geen draai om het oor nodig. Je hoeft niet te knijpen. Verander de informatie. En diegene gaat veranderen. Precies zoals God ons wil veranderen. God geeft ons informatie. En de hoop dat wij het op zijn minst ten uitvoer zullen brengen. Want je kan ook de informatie van God weigeren. En doen en denken dat je zou kunnen veranderen. Hoe kan je veranderen? Ze hebben een kind kwijtgeraakt in een van de landen in Europa. Het kind was 2 jaar. Ze hebben overal gezocht, ze hebben dat kind niet meer gevonden. Ze hebben het opgegeven. 10 jaar daarna, ze is nu 12, hebben ze een kind gezien die rent achter de honden. En ze hebben laten weten dat het misschien het kind is dat ze 10 jaar geleden zijn kwijtgeraakt. En het was uiteindelijk dat kind. Toen ze zijn gaan zitten kijken waar die honden, wanneer die honden kwamen. Het kind was tussen de honden. Ze blaft als de honden. Ze
1: raste
2: lichaam als de honden. Zelfs urineren als de hond. En waarom? Want gedurende de 10 jaar. De informatie die zij heeft gekregen. Was van een hond. Ze hebben haar genomen en ze moesten haar heropvoeden. En het was niet makkelijk. Want alles deed ze als een hond. water drinken als de hond. Liggen op de hond en zich wrijven als de hond. Wat ze heeft gezien. Dat was haar informatie dat ze heeft ontvangen. Ik neem je kind. Die pas geboren is. Ik zet haar dat kind samen met een paar chimpansees. 10 jaar later doet dat kind precies als een chimpansee. Je kan boos worden. Maar dat is de informatie die het kind heeft gekregen.
1: Amen.
2: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Degene die wil veranderen. Maar die wil zijn informatie niet veranderen. Nooit zal je veranderen. Als je wil veranderen. Sta toe dat God jouw informatie verandert. Toen Jezus naar de wereld kwam. Hij zei tegen hun. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd.
1: Gente pa gente.
2: Tand om tand.
1: Wow, wow, wow.
2: Oog om oog.
1: Ooit kan informatie.
2: En nu verandert hij de informatie. Maar ik vertel u. Vergeet degene die jou haat. Bid voor degene die jou niet mogen.
1: Jezus veranderde
2: hun informatie. Die chip daarbinnen wilde Jezus veranderen. Want als Jezus die chip niet verandert. Hoeveel ruimte er ook is. Hoeveel landen je ook verandert. Hoeveel kleding je wisselt. Zolang je die informatie hebt. Zal dat jouw handelen zijn. Ons brein is als een koelkast. De koelkast. Wanneer je warm water neemt. Je zet het in de koelkast. Twee dingen kan de koelkast ermee doen.
1: Of het is vriel.
2: Of het maakt het koud.
1: Of het is ijs.
2: Of het maakt het tot ijs.
1: Pero en vos sea limonada.
2: Het kan geen limonade van maken.
1: En vos sea cerveza tampoco.
2: Het kan ook geen bier van
1: whisky
2: maken.
1: Pio.
2: Whisky nog erger.
1: Dus het is een koos.
2: Het is hetzelfde.
1: Het
2: processeert de informatie die je erin stopt.
1: Roma, bom, bom, bom, un libre galinha.
2: Je kan
1: libre de galinha.
2: Een kilo kip kopen. Je zet het in de koelkast. En je gaat en je krijgt 2 kilo aan geitenvlees. Hallo? Een koelkast doet dat niet. Het vriest of het maakt het koud. Het is hetzelfde. Informatie die je in je hart toelaat. Dat komt terug in handelingen. Als je problemen hebt met je handelen. Je houdt niet ervan. Verander je informatie. Je brein kan de informatie niet veranderen. Het processeert het. Wat binnenkomt als informatie. Komt terug als handelingen.
1: Amen.
2: Amen. Daarom biedt God u vanavond aan dat u begrijpt. Dit
1: paspoort
2: is een van de belangrijke paspoorten in je leven. Niet degene waar je gaat naar Nederland, Curaçao, Bonaire. Nee. Je weet net zo goed als ik. Als je geen paspoort hebt.
1: Up to date.
2: Dat up-to-date is,
1: bueno, puse.
2: Kan je niet gebruiken.
1: En la caduca,
2: als het verlopen is, de foto is van jou.
1: El nombre de, Dibo.
2: De naam is van jou.
1: E data Dibo.
2: Geboortedatum is van jou.
1: De altura de, Dibo.
2: De lengte is van jou.
1: De
2: kleur ogen is van
1: pero
2: jou.
1: Si fecha caduca,
2: maar als de datum verlopen is,
1: je
2: kan kind zijn van wie je ook wil zijn.
1: Gobernador.
2: Je kan een kind van een regeerder zijn.
1: Rey.
2: Een kind van de koning. Wanneer je bij Schiphol komt, zeggen ze je,
1: en la caduca.
2: Het is verlopen.
1: No, pero, amita,
2: ja, maar ik ben de koning, de kind van de koning. Ze zeggen, en dan?
1: No, pero, mi miste bai.
2: Ja, maar ik moet gaan.
1: Mago pasaje.
2: Ik heb een ticket gekocht.
1: Mi mi maleta.
2: Ik heb mijn koffer.
1: Mi mi cosa, ik, bagage na Curaçao.
2: Ik heb mijn zaken te gaan doen op Curaçao.
1: Mi tengo bai.
2: Ik moet gaan.
1: Meneer, señora,
2: meneer of mevrouw,
1: fecha,
2: de datum
1: paspoort,
2: van jouw paspoort
1: a caduca.
2: Is verlopen.
1: Rechts omkeer.
2: Keer terug.
1: Mars.
2: Mars. Anders niet, bellen we de politie voor je. En ze bellen de politie voor jou. Maakt niet uit wie je bent. Let op de details. Je kan ze het verbaal zeggen. Je kan het zingen. Je kan doen wat je wilt. Maar als de datum verlopen is, kan je het paspoort niet gebruiken.
0: Je moet
2: teruggaan met al je argumenten.
0: Un paspoort legal, cu fecha bon,
2: de dag dat je een legale paspoort hebt met de juiste datum.
0: Dan
2: kan je op Schiphol
0: op het vliegtuig.
2: Als je wil, kies je maar een boot via via.
0: Maar
2: wanneer je op Curaçao komt en ze pakken je, dan heb je een probleem.
0: Op
2: Bonaire en je hebt een probleem. Want je bent dan illegaal.
0: Paspoort
2: is heel erg belangrijk.
0: Als
2: het belangrijk is in ons leven,
0: hoop ik op
2: het geestelijk gebied dat u begrijpt hoe belangrijk dat paspoort is.
0: Het
2: is heel belangrijk.
0: Je zet je geld op de bank.
2: Maakt niet uit,
0: 10.000, 20.000
2: euro.
0: Je hebt 1.000
2: nodig.
0: Bij de banco,
2: je gaat naar de bank.
0: Para de rij,
2: je staat in de rij.
0: Finalmente, bon number,
2: uiteindelijk komt je nummer.
0: Delante,
2: je staat voor.
0: Bon dia, vrouw.
2: Goeiedag mevrouw.
0: Maar bien, pasante, mil,
2: ik ben gekomen
0: euro.
2: Om 1000 euro op te nemen.
0: Kan ik
2: identiteitsbewijs krijgen?
0: Nee mevrouw,
2: dat heb je niet nodig. Ik ben hier.
0: Foto,
2: alles is hetzelfde.
0: Maar
2: mijn geboortedatum is dit en dit en dit.
0: Mevrouw, mijn adres is dit.

0: eating.
1: Jullie hebben daar mijn 10.000 euro.
0: Neem me missing.
1: Geef me mijn geld.
0: Meneer, via mijn identificatie.
1: Meneer,
0: mevrouw,
1: geef
0: mij je identificatie.
1: Mevrouw, weet hoeveel geld ik heb?
0: Je
1: kan doen wat je wilt.
0: Si bono identifica
1: bomes, als je jezelf niet kan identificeren,
0: bono tanya poplaka,
1: krijg je jouw geld niet.
0: E identificación te bisa más cuabo.
1: De identiteitsbewijs zegt meer dan jij.
0: Well, Dios su identificación, Roman.
1: God zijn identiteit. Je kan zeggen wat je wilt.
0: Pero si bon tiene,
1: als je het niet hebt,
0: bon podrente cielo, Roman.
1: Kan je de hemel niet binnen.
0: Banco, miren, Juan.
1: Laten we gaan naar Johannes.
0: Juan, capítulo 3, Roman.
1: Johannes hoofdstuk 3.
0: Juan capítulo 3, no sé para qué durar.
1: Johannes hoofdstuk 3, wij gaan daar stilstaan.
0: Versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1.
1: Johannes hoofdstuk 3, vers 1.
0: Estaba tati un hombre de fariseo nan, quien estaba tati llamado Nicodemo. Un gobernador de judío nan.
1: En er was iemand uit de fariseer, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden.
0: El hombre aquí, abin cerca Jesús de la noche y abise rabí no saco bo abin de Dios como un maestro pa sombra ni un gente no brasi e milagran aquí ku abotasi si Dios no takune.
1: Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. De Bijbel zegt dat deze man Nicodemus
0: heet.
1: De Bijbel benadrukt dat hij een overste was.
0: No ken kuta.
1: Niet gewoon zomaar iemand.
0: Un hombre con una posición.
1: Een man met een positie.
0: Un hombre reconocé.
1: Een man die erkenning had.
0: Ore, kan hij llega,
1: wanneer hij komt aangelopen,
0: en te traten con el respect.
1: Behandelen mensen hem met respect.
0: Sin embargo, Roman,
1: desondanks
0: Bijbel, de bisse, kamer, que via noche, seca,
1: zegt Jesus. De Bijbel dat deze man in de nacht bij Jezus kwam.
0: Nos comprende algo aquí,
1: dat wij hier kunnen begrijpen.
0: Su prestigio,
1: zijn wat hij bereikt heeft, zijn eer,
0: su posición,
1: zijn positie,
0: tanto,
1: dat was zoveel,
0: na su parecer,
1: naar wat hij dacht,
0: que no visita Jesús normalmente den día.
1: Dat hij Jezus niet gewoon overdag kon bezoeken.
0: Et bin ding anoche oro nuende nota
1: waken. Hij komt in de nacht wanneer niemand hem kan zien.
0: Dat
1: ze niet kunnen zeggen dat ze zijn gegaan naar de campagne van de kerk in Pauluskerk.
0: Que ben pe,
1: dus voor hem,
0: de posición dat in peso.
1: Dat zijn positie had gewicht.
0: Gobernante.
1: Hij was een regeerder. Een man met geld.
0: Prestigio.
1: Hij had prestige.
0: Pero tati un pero.
1: Maar er was een maar.
0: Roman, vos aquí tenemos problema, nos peronan.
1: Weet je wat er het probleem is? Onze maar.
0: Nos peronan.
1: Ons maar.
0: Want Dios que mate peronan de
1: en
0: nos
1: God
0: vida,
1: wil Roman. Deze maar of die honden. Als het letterlijk vertaald. Soms hoor je
0: tremendo mesla.
1: Geweldige boodschap. Deze man heeft zijn huis gebouwd.
0: De algún día.
1: In een paar dagen.
0: Se bouwt arriba.
1: Van beneden naar boven.
0: Pero,
1: maar.
0: Alcoholico, meneer, Dios dita basta, Roma. Alcoholico, het alcoholico.
1: Maar hij is een alcoholist.
0: Meneer, Dios dita basta.
1: Net alsof God zegt, het is genoeg.
0: Tremendo mucha mujer.
1: Geweldige de jonge dame.
0: Que trana banco.
1: Ze werkt bij de bank.
0: Que impresionante.
1: Ze is indrukwekkend.
0: Que papia, meneer, hangen te papia.
1: Ze praat als een Engels spreekt.
0: Papia netchi.
1: Ze praat netjes.
0: Papia bonita.
1: Mooi.
0: Que bueno, que
1: je wil twee tot drie keren kijken naar haar.
0: Pero ahora que no está en banco,
1: maar wanneer ze niet in de bank is,
0: está con otro alfabet.
1: Dan heeft ze een ander alfabet. Het probleem is het maar. En God kent elke maar. Deze man had een leegte. En die leegte hield hem bezig. Die leegte werd niet gevuld door zijn positie. Het werd niet gevuld door geld. Het werd niet gevuld door aandacht. Die leegte is alleen maar.
0: Pero solamente Jesús.
1: Alleen maar Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Llenar, Roman.
1: Die kan het vullen.
0: Roman, quizás vos también te kan walken con bashi.
1: Misschien loop je ook rond met een leegte.
0: Bapur, baku, sen.
1: Je hebt het geprobeerd met geld.
0: Bapur, baku, hoop je, in de
1: je hebt het geprobeerd met vele mannen.
0: Bapur, hoop je, in de
1: of vele vrouwen.
0: Baka, metra, baku, Dios, niet te basta.
1: Je hebt zoveel banen verwisseld. En
0: baka,
1: God zegt,
0: barrio.
1: Het is genoeg.

0: Va a cambiar barrio.
1: Je hebt de omgeving veranderd. En jij zelf bent de tel kwijt. Wanneer je ochtend opstaat. Je poetst je tanden. En je zegt, hoe gaat het? Nog steeds is het er niet. Nog steeds
0: Ainda
1: is het er. Nog steeds is het hart leeg. Misschien probeer je met vele dingen. Maar je komt er niet uit.
0: Als
1: je luistert naar Jezus vanavond, kan dat het verschil maken. Luister naar Jezus dat hij het verschil kan maken in uw leven. Deze man erkende dat hij en Jezus gelijk waren.
0: Tremendo maestro.
1: Geweldige meester.
0: Ele pone Jesus no seu nível.
1: Hij zette Jezus op zijn niveau.
0: Outra palavra, maestro
1: met,
0: também, papi.
1: Met andere woorden, meesters onderling gaan spreken.
0: Ele, papi, idioma de maestro com
1: hij
0: Jesus.
1: Komt om te praten als een meester met Jezus.
0: Irmão, você que é triste de gente,
1: weet je wat het droevige is van mensen?
0: Não reconhecer, grandeza de Jesus,
1: wanneer ze de grootheid van Jezus niet erkennen.
0: Jesus criou nós, irmão.
1: Jezus heeft ons geschapen.
0: Zonder
1: hulp.
0: Je
1: moeder en je vader hebben niet geholpen.
0: De
1: elementen zijn aan elkaar gevoegd en
0: dat
1: het was afgelopen. Nee, God was 9 maanden
0: bezig.
1: Soms 7. Soms 8,5. Het was God.
0: Nu...
1: geven meer eer aan de mensen dan aan God. Maar God heeft het werk gedaan. En hier is Nicodemus. Mijn broers en zusters. Hij plaatste Jezus op zijn niveau. En vanuit daar wist Jezus al wat zijn strijd was. Zijn probleem was zijn reputatie. Het is schandelijk. Als ze mij zullen zien.
0: Nicodemus.
1: Gobernador. De regeerder.
0: Zeker Jezus.
1: Bij Jezus. Laten we serieus zijn. Nee.
0: Dat klopt.
1: Het klopt niet.
0: Ik
1: moet naar de koning gaan.
0: De koning
1: der koningen. Grote mensen.
0: Hij
1: heeft Jezus vanuit zijn brein gedisqualificeerd. Hij kon niet overdag komen. Want hij schaamde zich. Vers
0: 3.
1: Jezus antwoordde. Jezus gaf hem als antwoord.
0: Jezus antwoordde.
1: Jezus antwoordde hem en zeide tot
0: hem: de verdad me te bisabo. Si un ende no nace de novo, en no por mira el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. De Bijbel zegt: Jezus gaf hem het antwoord. Maar hij heeft geen vraag gesteld. Met zijn mond. Zijn hart heeft een vraag gesteld. Ben ik bij de juiste man?
0: Mirando Jesus.
1: Kijkende naar Jezus.
0: Maestro, pero.
1: Hij is een meester, maar. Ik ben een regeerder. Ben ik bij de juiste persoon? Jezus ging gelijk richting zijn geweten. Dat is wat zijn geweten vroeg. Ben ik gered? Of ben ik verloren? Is het waar dat ik ben gekomen? Waarlijk, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt. Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het is niet een discipel die dat gesproken. Niet een apostel.
0: Maar het is
1: de eigenaar van de hemel heeft dat gezegd. De weg. De waarheid. En het leven. Hij was een meester. Hij voelde dat zijn reputatie veel hoger was. Om bij deze Nazareer te komen. Maar wat hij gehoord heeft. Die avond laat. Hij alleen heeft het gehoord.
0: Voorwaar,
1: ik zeg u.
0: Si uende non nasce di nuovo,
1: als iemand niet opnieuw geboren
0: wordt,
1: kan hij het koninkrijk van God niet zien.
0: Nicodemus era comprendere, umana.
1: Nicodemus moest begrijpen.
0: Qua pesar di sus-
1: dat ondanks zijn moeilijkheden de geest van God hem heeft beïndrukt om naar Jezus te gaan. Zijn hoogmoed heeft niet toegestaan dat hij overdag kwam, maar hij kwam in de nacht. Wat hij hier gehoord heeft, niemand had hem dat kunnen vertellen. De eigenaar van de hemel moest het hem zelf vertellen. Dus als je vroeg in de ochtend komt, of in de middag, of laat in de middag, of in de avond, of vroeg in de ochtend, als je niet opnieuw geboren wordt, zal je het koninkrijk van God niet zien. Dus het opnieuw geboren worden is het paspoort voor redding. Ondanks Jezus is gekomen om mensen te redden.
0: Su nombre, palabra Jesús,
1: zijn naam, Jezus,
0: lo es salva, su pueblo tipica.
1: Betekent hij zal zijn volk redden van zonden.
0: Jesús te pisabo.
1: Jezus zegt u,
0: si no nace di nuevo,
1: als je niet opnieuw geboren wordt,
0: no mira el reino de Dios.
1: Zal je het koninkrijk van God als Jezus kon liegen, had ik jou een beetje troost kunnen geven. Maar Jezus liegt niet.
0: En no por ganha.
1: Hij kan niet liegen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wat
1: Jezus zegt, dat is het.
0: Hij
1: sprak rechtstreeks tot
0: Nicodemus.
1: Zodat Nicodemus kon begrijpen dat er geen andere manier is. Als je je eer achterlaat.
0: Si bolaga bo puesto.
1: Als je je positie achterlaat.
0: Si bolaga bo posición.
1: Als je je positie, je functie achterlaat.
0: Bo finanza.
1: Je financiën.
0: Strobabu di tendemi.
1: Die jou hinderen om mij strobabu te horen.
0: Di kere de mi.
1: Die jou hinderen om in mij te geloven.
0: Strobabu di confiami.
1: Jou hinderen om mij te vertrouwen.
0: Di relacionakumi.
1: Om een relatie met mij te
0: di
1: hebben.
0: Di stimami.
1: Om mij lief te hebben.
0: Nunca lo vomira rei di Dios.
1: Zal je nooit het koninkrijk van God zien.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maakt niet uit
1: wie je bent, van wiens familie je bent.
0: Als
1: je dit beeld hebt, is dat wat God je wil
0: zeggen.
1: Dat is het paspoort naar het eeuwig
0: leven. Als
1: je dit paspoort niet hebt,
0: legal,
1: dat legaal
0: is,
1: up to date, dan kan je blijven proberen. Je kan blijven vasthouden. Wanneer je komt bij de balie. Met al je instrumenten. Zeggen ze je keer maar terug. Je kan niet gaan. Waarom niet? Vandaag wat God je zegt dat je nodig hebt. Je negeert het. Je zegt,
0: nee.
1: Laat de dominee maar blijven ratelen. Ik kom wel in de hemel.
0: Als
1: wij het woord over de opnieuw geboren worden begrijpen, wordt het iets dat heel nodig is. Als je paspoort om te kunnen reizen van hier naar Curaçao wil kwijtraken, raak het maar kwijt. Maar uit de liefde voor Jezus vraag ik jou, zorg ervoor dat je je paspoort naar de hemel niet kwijtraakt.
0: Mantenele up to date, Roma.
1: Hou het up to date.
0: Nou zijn je paspoort gaat 10 jaar moeten renoveren.
1: Elke 10 jaar vernieuw jij je paspoort.
0: Maar
1: die van God is elke week. Moet je het vernieuwen. Zo belangrijk is het.
0: Pabo mantenele al caso.
1: Om het up to date te houden. Dat Nicodemus kwam met zijn hoogmoed. Moest Jezus hem
0: terugkomen.
1: Met de waarheid.
0: Jezus
1: heeft hem 3 keer gezegd voorwaar. Ik die de waarheid ben, zeg het aan jou. 3 keren.
0: Maar maskai is voor papia.
1: Duidelijker kon Jezus niet spreken.
0: Nicodemus
1: kwam met zijn rechtvaardiging. Vers 4.
0: Como ende por nace ora coeta vieu acaso e podrente de barriga de sua mama para de dois dias e volver a nascer?
1: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus heeft hem dat niet gezegd. Het woord is opnieuw geboren worden. Niet weer geboren worden. Opnieuw geboren worden. Het was iets heel verschillends.
0: Een paspoort spiritual.
1: Een geestelijk paspoort.
0: Diferente.
1: Is anders.
0: Voor die paspoort fysico
1: dan een fysieke paspoort dat wij normaal hebben.
0: Pero es más importante.
1: Maar het is het belangrijkste.
0: Pues so, Roman es esta determina.
1: Want dat
0: culo,
1: is... Dit zorgt ervoor dat je eeuwig leven in de hemel zal doorbrengen.
0: Of de vierde moord eterno.
1: Of eeuwige dood in de hel. De keuze is aan u. Maar God zegt u vandaag. Hij informeert u vandaag. Misschien ga je en kom je niet terug. Maar je kan niet zeggen ik wist het niet. Nooit meer kan je zeggen ik wist het niet. Want die informatie is al in je brein. Je kan doen alsof het er niet is. Maar op een gegeven moment brengt de geest weer naar voren. Aan wat God jou gezegd heeft. Die zondagavond.
0: Naar Hollanda.
1: In Nederland.
0: In Pauluskerk.
1: In de Pauluskerk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het thema is serieus.
1: Het onderwerp is heel serieus.
0: Pregúntame sobre Nicodemo, ¿cómo me ponaste de nuevo? ¿Cómo? ¿Tú me le vas?
1: Hoe ben ik opnieuw geboren? Moet ik weer terug? Hallo.
0: ¿De dónde?
1: Naar waar?
0: Vamos que metemos aquí su van serios
1: en Nicodemo. En de baarmoeder van mijn moeder. Laten we serieus zijn. Is dat de vraag die je vanavond ook stelt? Hoe kan ik opnieuw geboren worden?
0: Vers 5.
1: Luister wat Jezus zegt.
0: Bien Nicodemo. Die verdad me te bisabo. Si un ende no nace de agua espíritu en no por drenta el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is goed dat wij dit begrijpen. Die man kwam in de nacht. Maar wat hij gehoord heeft. In zijn gehele leven heeft hij dit nooit gehoord. Hij heeft het niet gevraagd. Zijn geweten vroeg die stelde die vraag. Hij heeft het niet met woorden gesteld. Maar zijn geweten vroeg
0: hem.
1: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? En Jezus ging gelijk naar zijn geweten. En hij heeft hem gezegd. Twee keer heeft hij het herhaald. En nu heeft hij het specifiek gemaakt. Opnieuw geboren worden. Is geboren worden uit water. En geest. Dus niet geboren worden uit water alleen. En niet alleen uit de geest.
0: Je
1: wordt geboren uit water en geest. Amen.
0: Amen, Roman.
1: Amen, broers en zusters.
0: Dos elementen.
1: Twee elementen.
0: Agua.
1: Water.
0: Espíritu.
1: En geest. Je moet die combinatie
0: hebben.
1: Anders kan je niet opnieuw geboren worden. Als je hier geboren wordt.
0: Carne y carne.
1: Dan is het vlees en vlees. Kunt u me volgen? Je moeder en je vader. Geen van hun is geestelijk. Geen is
0: eeuwig.
1: Het is vlees en vlees.
0: Banda,
1: en hier aan deze kant.
0: Dat totalmente diferente.
1: Is heel anders.
0: Banda, carne,
1: hier is het vlees
0: espíritu.
1: En geest.
0: Tegumi,
1: kunt u mij volgen?
0: Dios quiebra el ciclo.
1: God breekt de cyclus.
0: Dus als je dos personas pecador,
1: want als je twee zondige mensen hebt, ze kunnen geen heilig kind
0: voortbrengen.
1: Als je de Heilige Geest hebt
0: persona,
1: en een persoon,
0: en dan botan je Roman, de combinatie
1: en Dios daar krijg je de combinatie dat God zoekt.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Het gaat niet om een andere manier. Je kan rennen. Maar op een gegeven moment kom je tegen de muur. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Het telt voor u. Het telt voor mij.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mijn nascimento di nuovo ta.
1: Opnieuw geboren worden is.
0: Scoe pa muri pa pica.
1: Kiezen om te sterven voor de zonde.
0: No no no bamang.
1: Niet minderen.
0: No no slow down.
1: Niet langzamer.
0: No no no no no.
1: Nee nee nee nee nee.
0: Divorcia voor di pica.
1: Scheid. Een scheiding tussen zonde.
0: Jamena su nombre.
1: Noem het bij zijn naam.
0: Was na bisa?
1: Weet je wat
0: ik zeg?
1: Iemand zei.
0: Si demborashon.
1: Als in je gebed.
0: Bopo menciona il nome di bupika.
1: Je de naam van je zonde kan benoemen.
0: Ja, die speranza bopo stop kaba.
1: Dan is je hoop al ten einde.
0: Pero si bopo menciona il nome.
1: Als je het niet kan benoemen.
0: Señor.
1: Heere.
0: Mi che confessa mi pika nang.
1: Wil mijn zonden beleiden.
0: Kwadina.
1: Welke van ze?
0: Kiemi.
1: Hoe heet het?
0: Esai mikemen.
1: Dat bedoel ik.
0: Mikemen, señor, bosa, señor, bosa.
1: Heer, u weet het, heer.
0: Botan besa.
1: Jij weet het ook.
0: Menciona su nombre.
1: Noem het bij naam.
0: Laga bo re atende.
1: Laat je oren horen.
0: Laga bo boca tabisa.
1: Wat je mond zegt.
0: Señor, judami ba mi stop di horta.
1: Heer, help mij om te stoppen met stelen. En geef mij de moed. Om de dingen die ik heb gestolen te nemen. En ze terug te brengen. Laat, wees serieus. Maar dat is
0: beleidenis.
1: Eén keer ga je hier doorheen, zeg ik je.
0: Señor,
1: Heren. Help mij om het te zeggen. Geen overspel meer. Ik ga zelf zeggen tegen mijn vrouw. Dat zij en ik samen overspel plegen.
0: Pastor, ben serieus, pastor.
1: Dominee, laat me
0: gaan zeggen.
1: Nee, doe het niet. En dat is
0: beleidenis.
1: Eén keer doe je het. En nooit meer doe je het.
0: Heer,
1: vergeef me van mijn zonden.
0: Heer,
1: hallo.
0: Hallo.
1: Om opnieuw geboren te worden, moet ik naar het extreme gaan.
0: Identificeer een nummer.
1: Identificeer het bij naam.
0: En toen determina ik stop.
1: En wees vastbesloten
0: no,
1: te stoppen. Niet minder. Niet minder maken.
0: Divorcia.
1: Scheid ervan.
0: Voor die pica.
1: Van de zonde. Weet je zoals de man gisteren gedaan heeft?
0: Hij heeft
1: de duivel gelaten met zijn spijker en zijn punaise alles. Hij gaf hem alles wat van hem was. Als je met het kleinste van hem achterblijft. Dan blijft de duivel rustig. Hij verleidt jou niet eens. Waarom niet? Want dat. Hoe klein het ook is. Mensen kunnen het bijna niet zien. Het is een groot defect in je hart.
0: Obedientie chiquito.
1: Klein beetje gehoorzaamheid is hetzelfde als grote gehoorzaamheid.
0: Wat denk je?
1: Kunt u mij volgen? Als je verloren gaat, voor een grote zonde, ga je verloren voor een kleine. Want zonde is zonde. Allen zijn zonde. In de hemel kwam je met geen enkele zonde. Niet in jouw
0: kosten.
1: Daarom zullen we veranderd worden. Opnieuw geboren worden. Is kiezen om te sterven.
0: Papika, amen.
1: Voor de zonde, amen. In de natuur van God.
0: In modus operandi di Dios.
1: In de manier waarop God werkt.
0: Si algo no muri,
1: als iets niet sterft. Kan het niet opnieuw geboren worden. Als het zaad niet sterft. Kan het niet terugkomen. Het zaad moet sterven. Het moet aarde krijgen. Om terug te komen. Weer opnieuw genereren. Als je het niet krijgt. Gaat het niet. De enige manier dat wij sterven. Is om te scheiden.
0: Ja,
1: van
0: een nummer.
1: Noem ze bij naam. Zonder je te schamen. Het is jouw echt God. Open je hart. God weet het al.
0: Maar
1: hij wacht nu alleen maar om te kijken hoeveel je hem vertrouwt. Wanneer je hem vertrouwt.
0: Maar dat denk ik wel dat je dat tranquil bent. Dan denk ik wel dat je dat.
1: Zolang je niet daar bent gekomen,
0: ja, want dan
1: niet
0: worry,
1: is dat even rustig. Hij maakt zich geen zorgen. Wanneer je vraagt, ik ben gegaan naar de
0: seminar.
1: Wanneer te vroegen, ben je gegaan naar de seminar? Vraagt hij, is hij opnieuw geboren? Nee, hij is niet geboren. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Er zijn nog 2000, laat die allemaal gaan. Want niets gebeurt toch. Maar hij gaat vroeg. Recht tot de laatste. Die zingt. De hoop is Jezus. Hij leest in de Bijbel. Hij schrijft. Is hij opnieuw geboren worden? Nee, om de duivel. Dus maak je maar geen zorgen. Hij is nog steeds van ons. Wanneer hij een nieuw paspoort heeft. En dan stempelt Jezus zijn naam daarin. Als hij geen nieuw paspoort heeft, kan hij nooit van hier gaan. Hij blijft hier samen met ons branden. Hij kan niet weg. Want God gaat niet liegen. Begrijp je?
0: Je
1: kiest om te sterven voor de zonde. Het is niet in jouw voordeel. Het is simpel een tijdelijke emotie waarvoor je moet betalen.
0: Een pintor.
1: Een schilder die heel beroemd was, die besloot Jezus en zijn 12 discipelen te schilderen. Je weet hoe een schilder werkt. Je zoekt mensen die het gezicht hebben naarmate zijn verbeelding dat heeft, van wat hij heeft gelezen, om hem te inspireren. Om te schilderen. De gezichten van de personen. En hij kreeg een gezicht van Matthäus. Hij kreeg een gezicht van Levi. Hij kreeg een gezicht van Jacobus. Johannes was een beetje strijd, maar hij heeft een gezicht gevonden. Want niet iedereen heeft de liefde van Johannes.
0: En
1: uiteindelijk kreeg hij zelfs een gezicht voor Jezus. Het heeft even wat tijd gekost. Uiteindelijk heeft hij een gezicht gevonden voor Jezus. 11 personen. 12 personen. En hij ontbreekt één gezicht. Hij ontbreekt het gezicht van Judas. En hij begon te zoeken. Hij zocht. Een jaar ging voorbij. 2 jaar. Hij kon geen gezicht vinden. Hij wil echt een Judas gezicht hebben. Een vals gezicht. Maar je doet alsof je heel geestelijk bent. Hij weet wat hij zoekt. Maar hij kan het gezicht niet vinden. Hij heeft ingevonden die
0: lijkt
1: of Judas een
0: verrader.
1: Iemand zijn ogen probeert zichzelf voor te liegen. Een ingetrokken gezicht. En hij zoekt. Na 5 jaar zei hij nee. Hij heeft het schilderij afgedekt. Hij zit waar hij gaat en hij observeert. Dit is bijna. Dit ook niet. 5 jaar gingen voorbij. Hij ging op vakantie. Hij zat in een restaurant.
0: Net na voor zijn koffie, voor zijn empana.
1: Ze hebben zijn koffie en empana klaargezet. Hij pakte de koffie. Hij deed zo. En hij zag een man. Helemaal verslagen. Vuil. Die ging voorbij. Hij zet de koffie en hij rende weg. Hij zegt, meneer. Kom even horen.
0: Hij kan het bing.
1: Hij kwam dichterbij. Hij zei tegen die man.
0: En zo mensen die.
1: Laten we serieus zijn.
0: Hij zegt, meneer,
1: ik heb een werk.
0: Meneer,
1: wat is het werk, meneer? Hij zegt, je moet gewoon met me meegaan naar mijn land. Ik moet een schilderij afronden. Maar ik schilder niet. Nee. Jij zit. En ik schilder.
0: Naarmate
1: hij
0: die
1: man
0: keek,
1: en ze kwamen daar. Ze gingen naar binnen. Hij zegt even baden. Maak je gezicht schoon. En ik kom. Kom naar de kamer. Ze gingen beiden naar de plek waar hij schilderde. Hij haalde het kleed van de schilderij af. Hij zei. Vele mensen heb ik hier gebracht.
0: Maar pinta.
1: Ik heb getekend.
0: Ze hebben me
1: geïnspireerd om te schilderen. Ik ontbreek één persoon maar.
0: Mijn ambo wakker pintura komen ze jora.
1: Die man keek naar de schilderij en hij begon te huilen.
0: Hij
1: zei, nee, wacht. Nee, je krijgt geld. Droog je tranen. Hij droog zijn tranen. Hij zegt, ik heb heel lang gewacht.
0: Perfecto.
1: Je bent de perfecte persoon. Die man begon weer te
0: huilen.
1: Laten we serieus zijn, vriend.
0: Je
1: moet wel stil zitten dat ik de schilderij kan afmaken. En hij zegt van, kan je voorstellen,
0: ik krijg
1: die man en die
0: zit niet te
1: huilen.
0: Hij
1: weer droogde de tranen af.
0: Tranquilo.
1: Wacht even, rustig. Hij begon aan
0: de
1: zijkant en die man huilde weer.
0: Hij
1: zei, meneer, luister één ding. Wat is er aan de hand? Die man zei...
0: 5 jaar
1: geleden heb ik hier gezeten.
0: Je hebt
1: mijn gezicht gebruikt om Jezus te schilderen.
0: En
1: nu gebruik je mijn gezicht om Judas te schilderen.
0: Hier, man.
1: Mijn broeder.
0: Wiens
1: gezicht heb jij?
0: Hetzelfde
1: gezicht. Gebaseerd op de
0: verraad.
1: Het
0: violation.
1: Hoe zeg je?
0: Het
1: breken van het contact met God.
0: Deze
1: man is gebruikt om het gezicht van Jezus te
0: schilderen.
1: En hij wordt betaald om het gezicht van Judas te schilderen. God verraden is iets vreselijks. Je kan poeder smeren op je gezicht. Je kan het scheren. Je kan je look veranderen. Maar je kan dat niet veranderen. De engelen herkennen dit van nee, deze niet. Deze heeft niet het beeld van God. Deze heeft het beeld van de vijand. Opnieuw geboren worden met broeders en zusters. Je moet het doen. Je moet het doen.
0: Dios is klaar.
1: God zegt het is klaar. Je moet geloven. Je moet vertrouwen. En je moet gehoorzamen. Wat zijn wil doen. Om daar te komen. Opnieuw geboren worden. Is niet het verbeteren van het vorige leven. Het is een hele nieuwe begin. Je moet tot bekering komen. Je moet je zonde beleiden en verlaten. Je moet je richting wijzigen. Je moet erkennen dat door jouw zonden Jezus gekruisigd is. Je moet het besluit nemen om Jezus lief te hebben. Om te kunnen stoppen om de zonde lief te hebben. Het is niet het tegenovergestelde.
0: Je moet
1: vecht niet om te stoppen met te zondigen, om God lief te hebben. Wees vastbesloten om God lief te hebben. En je zal de zonde haten.
0: Amen.
1: Verspil je leven niet.
0: Je
1: weet niet hoeveel tijd je hebt op deze aarde. Het kan heel veel lijken omdat je jong bent. Het kan nog vele jaren lijken omdat je sterk bent. Maar de dood heeft geen leeftijd. Het gaat niet om gezondheid. Niets.
0: Dood,
1: zolang het niet is gekomen, heb je de tijd om te kiezen voor het leven. Vanavond wil ik voor u bidden. Om hier te komen moet je opnieuw geboren worden. Je hebt dat paspoort nodig. Zonder het paspoort. En dat is de dood. Het opnieuw geboren worden. Je gaat niet uit deze wereld. En je komt ook niet in de nieuwe. Als je wil binnengaan en hier uitgaan. Om te gaan in de nieuwe wereld. Heb je paspoort nodig. Niet een paspoort hebben alleen maar om een paspoort te hebben.
0: Het is legaal.
1: Het moet legaal zijn.
0: Je moet een firma die Jezus denkt.
1: Het moet een handtekening van Jezus erin
0: hebben.
1: Net zoals die van u en ik, die van de koning heeft.
0: Die Romanang is paspoort, het paspoort die Jezus
1: heeft. De paspoort van Jezus.
0: Meester, die zo firma denkt.
1: Zijn handtekening nodig.
0: Sine nota conta.
1: Anders stelt het niet.
0: Zungu bana sakara baby.
1: Degene die je hebt gekregen als baby.
0: Nota conta.
1: telt niet.
0: Bueno, quiere,
1: je hebt niet geloofd.
0: Bueno,
1: je bent niet op bekering gekomen.
0: Y bueno,
1: en je hebt de zonde niet verlaten.
0: Es un que Dios ofrecemos, hoor,
1: degene dat God je nu aanbiedt.
0: Es seita conta.
1: Dat telt.
0: Bent u geïnteresseerd in paspoort?
1: Bent u geïnteresseerd in zo'n paspoort?
0: Si bent interessado in paspoort, begin je visa willen, isabo mam van miwa.
1: Als je geïnteresseerd bent in zo'n paspoort, laat me je
0: weten. De enige koko bobo ibabo shelo.
1: De enige paspoort dat je in de hemel kan krijgen.
0: Bent u zeker de loke basi?
1: Weet je zeker wat je wil gaan doen?
0: Echo bobo isabo mam, bent u zeker?
1: Het feit dat je je hand opheft, ben je zeker?
0: Si botin seguro me quita por lanta para
1: ahora. Vuelta a ver.
0: Lanta para. Si botin un pasaporte.
1: Als je dat paspoort wil om naar de hemel te gaan.
0: Dios bendicionabo.
1: God zegen u.
0: Zo bom bobai con paspoort illegal.
1: Want je kan niet met een illegale paspoort binnenkomen.
0: Bom bobai con paspoort katuka.
1: Je kan niet met een verlopen paspoort binnenkomen.
0: Sabote word.
1: Aanstaande
0: zaken. Los que tú estás con un paspoort.
1: Wil God degene die geen paspoort hebben.
0: Paspoort nuevo.
1: Een nieuw paspoort geven.
0: Panante seguro.
1: Dat ze zeker weten.
0: Con un number.
1: Dat hun naam.
0: Lo guardas que vi.
1: Geschreven wordt.
0: En je boek de vida.
1: In het boek des levens. Laat deze kans niet voorbij gaan. Alleen maar nu zo kan God u de paspoort aanbieden. De geest van God is gereed om u te helpen.
0: Pak
1: de handen van degene naast u.
0: Tiene su man, tiene su man.
1: Houd zijn of haar hand vast.
0: Nos estaba yendo en el mismo camino.
1: We gaan naar dezelfde plaats.
0: Reino de Dios.
1: Het koninkrijk van God.
0: Nos necesitamos el pasaporte.
1: Wij hebben een paspoort nodig.
0: Dat Dios ha dicho.
1: God heeft dat gezegd.
0: Un pastor.
1: Geen paspoort.
0: No, un pastor.
1: Het is niet de dominee.
0: Un da iglesia.
1: Het is niet de kerk.
0: Un da niemande.
1: Niemand.
0: Jesús ha dicho.
1: Jezus zegt dat.
0: Cielo da dice.
1: De hemel is van hem.
0: Esta dueño.
1: Hij is de eigenaar.
0: Si nos no tiene paspoort.
1: Als we geen paspoort hebben.
0: Nos no potente,
1: kunnen we niet binnenkomen.

0: Ze wordt een secuur.
1: Als je zeker bent.
0: Bij het juist op mijn land te paren.
1: Het feit dat je je hand hebt opgegeven.
0: Dus moet je asje naar bewikkelen bij kast. Dus moet je asje dan.
1: Zoek een van de asjes voordat je naar huis gaat.
0: Schrijf je nummer.
1: Schrijf je naam op.
0: Je bent een sabbat geworden, ik ken mijn paspoort
1: nog. En zeg, sabbat aanstaande wil ik mijn paspoort.
0: De osjes zijn achter een laatje.
1: De osjes zijn achter een laatje.
0: Zeg tegen
1: hen, ik wil een papiertje.
0: Ik schrijf je nummer.
1: Ik wil mijn naam
0: doorgeven.
1: Ik leef nog.
0: Ik
1: weet niet wat er kan gebeuren.
0: Sabbat geworden.
1: Maar sabbat aanstaande.
0: Ik ken mijn paspoort nog.
1: Wil ik een nieuw paspoort.
0: Ik ken mijn paspoort.
1: Ik wil mijn paspoort.
0: Ik heb mijn nummer waar
1: ik wil ook dat mijn naam geschreven in de zin.

0: Un día lo voy a salvar. Un día nos lo voy a salvar.
1: Op een dag zullen wij gered zijn.
0: Dus Jesus, de boom is die paspoort.
1: En daarom zegt Jezus, je hebt een paspoort
0: nodig.
1: Zij die geen paspoort hebben, zullen niet gaan.
0: Mijn palabra. Jesus abisé,
1: Jezus heeft het gezegd.
0: El abisé. Mano, vai casa e escreve o nome.
1: Ga niet naar huis zonder je naam te noteren. Schaam je niet.
0: Deus tem o vivo para oferecer isso aqui.
1: God heeft dit om jou aan te bieden.
0: Vai se ganhar tu um papel.
1: Ga bij hun en neem een papiertje. Escreve o nome. Schrijf je naam.
0: E sábado te hoor.
1: En sábado aanstaande.
0: Loboris vivo passaporte.
1: Zal je paspoort ontvangen.
0: Nesta barista.
1: We gaan bidden.
0: Eterno Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je.
1: Dank u wel.
0: Dank je Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Quando nós entre estanco da la roseia, Senhor.
1: Zolang wij nog kunnen ademen.
0: Nós podemos tomar decisão.
1: Wij kunnen beslissingen nemen.
0: Dank u voor informatie, Senhor.
1: Dank u wel voor de informatie.
0: Voor wat de bissen nos kosten.
1: Heer, u zegt ons de dingen.
0: Para que para nos alcançar vida eterna, Senhor.
1: Want u wil dat wij het eeuwig leven beërven.
0: Senhor, ajuda-nos.
1: Heer, help ons.
0: Se nós não tem passport,
1: als we geen paspoort hebben,
0: sábado
1: aanstaande,
0: nós busca nos passport.
1: Willen we ons paspoort?
0: Se isso por nós tem a caducar, Senhor.
1: Want what we hebben is verlopen.
0: Ajuda-nos a renovar, Senhor.
1: Help ons het te vernieuwen.
0: Dat nós que está seguro.
1: Vader, wij willen zeker zijn.
0: Se vida acaba,
1: dat als het leven voorbij
0: is,
1: dat ons naam geschreven mag zijn in het boek des levens. En wij zullen dan deel hebben in de opstanding. Eeuwige God. Wees met elk een van onze vrienden. Onze broeders en zusters. Heer, u kent elk hart. U kunt redden. En u hebt verteld hoe u ons gaat redden.
0: Non a nos manera,
1: niet op onze manier.
0: Por manera abo decidi, Señor.
1: Maar zoals u het hebt besloten.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Para información,
1: voor deze informatie.
0: Protejanos para casa.
1: Bescherm ons onderweg naar huis.
0: Tres nos back mañana noche.
1: Breng ons morgenavond terug.
0: Y sigue educanos.
1: En blijf ons onderrichten.
0: Para sábado hoor.
1: Voor sábado aanstaande.
0: Nos también.
1: Dat ook wij.
0: Por permitir abo.
1: U kunnen toestaan ons naam te schrijven in de boeken des hemels. Het boek des levens.
0: Is
1: ons gebed in Jezus' naam. Zeg tegen degene die, naast, die je hand
0: heeft.
1: Heb je paspoort al? Vraag het aan diegene.
0: Zeg
1: nee, ga en schrijf je naam.